0: overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis. Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: onmiskenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voerde het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate.

0: VOC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasworst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasworst, het beste voor jouw auto.

0: jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage

jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij haalde de kiesdrempel niet bij de deelstaatverkiezingen en dat is voor het eerst in de geschiedenis. De radicaal-rechtse AfD is de grote winnaar. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Hij werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. De toedracht is onbekend. De Russische parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de partij Verenigd Rusland. Die is gelieerd aan president Poetin. De uitslag stond op voorhand al vrijwel vast, omdat er geen echte oppositiepartijen meededen. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 18 graden langs de kust, tot ruim 20 in het zuidoosten.

0: adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de Belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
7: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
6: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd.

0: De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
1: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
0: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 8, lokaal 9 graden als minimum. Ook heeft zich hier en daar een nevele mistbank gevormd. Deze lost vanmorgen op en maakt een plaats voor opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft de hele dag droog. En bij voldoende zon halen we vanmiddag een maximumtemperatuur van zo'n 21 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit de noordwestelijke richting.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. De omvolkingstheorie is volgens de NCTV een rechtsextremistische complottheorie. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de gedaalde homo-acceptatie onder jongeren. In 4 jaar tijd daalde die acceptatie onder jongens met de helft, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. Het CDU verdwijnt daar nu uit het parlement. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden.
3: Hi.
4: Zet de zomer aan. Hier hoor je de hits, waar de zon van gaat schijnen.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
3: Op het schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
2: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich.

0: Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
1: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier, maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
0: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First, John Wijs.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 8, lokaal 9 graden als minimum. Ook heeft zich hier en daar een nevel- en mistbank gevormd. Deze lost vanmorgen op en maakt een plaats voor opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft de hele dag droog. En bij voldoende zon halen we vanmiddag een maximumtemperatuur van zo'n 21 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit de noordwestelijke richting.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Het CDU van bondskanselier Merz haalde voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel van 5% niet. De belangenorganisatie voor LHBTI'ers, het COC, is geschrokken van de dalende homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zien dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden, onder meer door hoe influencers zich uitlaten. In Griekenland is een man overleden na een ruzie om een ligbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij een graad of 19.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin in Texas werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
4: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
3: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
5: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
3: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Zeg Milou, ben je er al geweest?
7: Waar?
6: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst.

0: Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Zegersbouw, Bouwbedrijf Horst en Woonidee Daan Salet, Zevenum.

0: Hey, this is the last time. Laten we niet hopen. Dat was Keen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Opname alweer die vandaag volwassen is geworden. Uit 2005, 21 jaar geleden. 21 september. Is het niet het begin van de herfst zo'n beetje? Nou, we hebben wel een beetje gemerkt, hè? Gisteren ook alweer dat onstuimige weer.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Welkom bij Schrijven voor Bedrijven, ook op deze maandag. Even weer het ritme van de nieuwe werkweek opstarten met Ron.

0: Ja, 1983, Frank Boeijengroep en Linda. En Oh My God was de nieuwe van Rondé.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Nou, we gaan netjes terug naar 21 september 1979. Première van een mooi nieuw plaatje. En dat vond plaats tijdens het No Nukes concert. Dat was een concert georganiseerd. Concertreeksen georganiseerd van 19 tot en met 23 september 1979. En de organisatie wilde het publiek bewust maken van potentiële milieuschade en gezondheidsrisico's die gepaard gingen met kernenergie. Nou, veel bekende artiesten waren bereid om hun medewerking te verlenen en op te treden bij de No Nukes concerten. Zoals Graham Nash, Bonnie Raitt, ook de Doobie Brothers, Carly Simon, Tom Petty en de Heartbreakers en Crosby, Stills en Nash. Ook Chaka Khan was er van de partij en ook Bruce Springsteen, de Boss. Nou, de fans zaten natuurlijk te wachten op het optreden van de Boss met de E Street Band. En die dag speelden ze een nieuw nummer, 21 september 1979. Een nummer wat ons tot op de dag van vandaag is bijgebleven en een echte evergreen is geworden. En het gaat over het liedje The River.

Ja, zou die echt bestaan hebben? Die Bad Bad, Leroy Brown, Jim Croce, 1973. Zo dadelijk, natuurlijk, dialectliedje. We hebben ook nog het nieuws. En nu Lady Gaga en Bruno Mars.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Het CDU van bondskanselier Merz haalde voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel van 5% niet. De belangenorganisatie voor LHBTI'ers, het COC, is geschrokken van de dalende homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zien dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Onder meer door hoe influencers zich uitlaten. In Griekenland is een man overleden na een ruzie om een ligbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij een graad of 19.
1: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven, van maandag tot en met vrijdag.

Weer nieuwe muziek van Van Dikhout. Grootste hit was natuurlijk in de jaren 90 Stil en Mei. En ze zijn nog steeds lekker actief, hè, in 2026. Te veel is niet genoeg was de titel. Jim Kerr en The Simple Minds. We horen ze hier in Alive and Kicking.

Ja, dat is de man die een tijdje in Nederland gewoond heeft, hè, tot aan zijn dood zelfs. Arthur Conley, 1967, The Sweet Soul Music. Ja, je kent het van André Hazes, dit is het origineel. Zij gelooft in mij, she believes in me, Kenny Rogers.

Ja, daarnet de allesweter, de allesbeterweter misschien wel. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En This Kiss was van Faith Hill. We hebben nog een stukje Rolling Stones, Honky Tonk Women.

0: start tot finish is Vakgarage Maasdorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
8: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
9: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloks Media maak je je boodschap sterk.

Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Ja, 2011 alweer. Katy Perry, Last Friday Night. En ze zal ongetwijfeld weer een enerverende vrijdagavond gehad hebben afgelopen weekend. Justin de Wild rijden we ook nog met Cheerio en Born to be Wild was van Steppenwolf.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Nou, we gaan dus eventjes kijken naar de 21ste september. In het verleden, indirect met popmuziek heeft het te maken. Jimi Hendrix zette op deze dag in 1966 voet op Engelse bodem. Hij was in Amerika ontdekt door Chess Chandler, ex-bassist van de Animals. En die haalde hem over om naar Engeland te komen. En Chess Chandler organiseerde audities voor begeleiders van Amerikaanse zanger. Voor van de begeleiders. Dan moet ik even opnieuw zeggen. Chess Chandler organiseerde audities voor begeleiders van de Amerikaanse zanger-gitarist. Ja. 29 september 1966, denk Jimi Hendrix een ideale groep bij elkaar te hebben. En de Jimi Hendrix Experience was geboren. Dan hebben we nog 21 september 1981. In Berkeley, Californië wordt Nicole Camille Escovedo geboren. Ze werd geadopteerd door de zanger Lionel Richie en zijn vrouw Benda Harvey. En haar biologische vader is de broer van Sheila E., de slagwerker Peter Michael Escovedo. Hij is bij de geboorte van zijn dochter net 21 jaar en hij was dus eigenlijk niet in staat om haar op te voeden. Dus vandaar dat hij overging tot die adoptie door Lionel Richie en zijn vrouw. Haar pedofiler werd trouwens Michael Jackson en Nicole Richie werd 2003 wereldberoemd dankzij The Simple Life, een real life soap op tv waarin ze samen met Paris Hilton op avontuur ging. Zomaar wat feitjes voor deze dag in het verleden. En over het verleden gesproken, beetje tegenstrijdig, Back to the Future, maar er is dit wel de muziek uit. Huey Lewis and the News, Power of Love.

verkeerden even in slecht gezelschap. Nou ja, de groepsnaam was Bad Company, 1974. Can't get enough of your love. Will and the People draaiden we ook nog. Lion in the Morning Sun and the Passenger was van Alex Rowan. We gaan zo dadelijk naar de Forgotten 45 voor vandaag. Leuk plaatje uitgekozen door een van onze luisteraars. Nu, Queen. En deze kwam uit in 1996. Postuum dus, al na de dood van Freddie.

0: Ja, gitaarwerk herken jij duizenden. Die was van Carlos Santana. Samen met Wyclef Jean. Maria Maria uit het jaar 2000. Ja, we hebben ook een Maria hier bij de omroep trouwens. Ja, die doet altijd redactiewerk op donderdagmorgen. Groetjes Maria, als je even luistert naar dit programma. En Jan natuurlijk ook. We gaan eventjes naar de Forgotten 45. En dat is vandaag wederom een aanvraagje van Ger. En die vroeg een liedje aan, een soloplaatje van de zanger van Slithered Clearwater Revival. Ik heb eventjes naar gekeken. Hij kwam uit in 1985 en we hebben het natuurlijk over John Fogerty. Leuk liedje. Helemaal in de stijl nog van CCR. En het komt toch uit de jaren 80 blijkbaar. The Big Train from Memphis. We gaan hem draaien. Forgotten 45 voor vandaag.
1: Forgotten 45.

0: mooi en gevoelig breekbaar gezongen. Bente met Parachute. Dit was haar allerlaatst verschenen plaatje. We gaan het uur afsluiten met The Culture Club.
1: Het is Herfst op je radio.

0: morgen van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijvend voor bedrijven.
1: Dries Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl. Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Ties van Kester met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, AutoFirst John Wijs.

0: Boney M, de drie dames. En natuurlijk Bobby Farrell als de aandachtstrekker in Daddy Cool. Iedereen dacht natuurlijk, Bobby Farrell die zingt die stukken. Nee, dat was gewoon Frank Varian, maar dat mocht niemand weten. Het was allemaal playback natuurlijk, hè. Somber, my body isn't ready. En Ren, Lenny, Ren. Echte tongenbreker. Die titel alleen al Agda en de Munnik uit 2002 opende U3 van de schijven voorbedrijven. En je weet het, zo rond kwart over, dat is het nu bijna, gaan wij naar de plaat en zijn verhaal luisteren. Hier is hier Bart Verleeuwen.
1: De mooiste verhalen.

0: achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Als je dit leest, ben ik er niet meer. Hopelijk begrijp je dat ik in feite geen keus had. Ik moet dit wel doen. Voor mijn gevoel ben ik op een soort kruispunt beland en moet ik nu een andere weg inslaan. Een eenrichtingsweg. Dus ik kan niet meer terug. Doe alsjeblieft geen moeite om me te zoeken. Je zult me niet vinden. Daarvoor ben ik zometeen veel te ver bij je vandaan. En nee, ik kom niet terug met een of andere onnozel souvenir. En ik zal je ook zeker geen mooie liefdesbrieven meer sturen. Het is definitief voorbij tussen ons. Mij zie je nooit meer terug. Ik weet het, je hebt me al die tijd alles gegeven dat ik nodig had. In ruil daarvoor laat ik nu je complete wereld instorten. Maar het is helaas niet anders. Ik ben ervan overtuigd dat je er wel weer bovenop komt. Daar ben je sterk genoeg voor. Sterker nog, als ik daaraan zou twijfelen, zou ik dit niet hebben gedaan. Daarom heb ik deze brief dan ook voor je achtergelaten. Een brief zonder liefde. Maar dit is de enige manier om je te laten weten dat het definitief voorbij is tussen ons. Als ik nu de deur achter me dicht trek en deze brief voor je neerleg, breek ik je hart voor altijd. Misschien zou ik wat meer om je moeten geven, maar dat is nou eenmaal niet het geval. In plaats daarvan maak ik een abrupt einde aan onze relatie. Je mag best weten dat ik me schuldig voel terwijl ik dit schrijf. Stiekem hoop ik één ding, dat je me niet zult haten als je later nog eens aan me denkt. Of hou ik mezelf nu voor de gek? Want er moest toch een keer een eind komen aan al die tranen van de laatste jaren. Ja, nu is alles in ieder geval voorbij. Voor altijd.

0: Ja, mooi liedje. Je hoort hem niet zo vaak op de radio in de Platen zijn Verhaal. Level 42. Mark King en de mannen, it's over.
1: Zo worden ze niet meer gemaakt.
2: De hits van toen.
1: Terug naar de jaren 50.
2: 1956.

de band houdt van directe muzikale communicatie, zullen we maar zeggen. Direct 2022, Through the Looking Glass. Ja, het loopt al tegen 11:30. En dus hebben we nog even de Limburgse plaat voor dit uur. En die is bijna 5 minuten live. Rowan Heerzen en natuurlijk de Neuzenmoer.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Universiteit Maastricht heeft een waarschuwing gekregen van de arbeidsinspectie. De aanpak van werkdruk en intern ongewenst gedrag schiet nog tekort. De gemeente Bergen is ten onrechte op het matje geroepen over hun asielbeleid. Dat zegt gouverneur Emiel Roemer in het L1-programma De Week wel. En wie van 9 tot 11 oktober kiest voor de trein, omdat dan de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide is afgesloten, krijgt 50% korting. Het gaat om een proef om te kijken of de trein een goed alternatief is voor de auto bij grote wegwerkzaamheden.
1: Je radio klonk nog nooit zo leuk.
2: Klonk nog nooit zo leuk.
1: Met muziek en informatie uit Noord-Limburg.
3: Lekker je dag door.

Ja, we kennen hem van I Can Help. En een van die opvolgers was in 1975 het liedje wat je nu krijgt te horen van Billy Swan. Everything's the same. Dat zomaar bij de Forgotten 45 gedraaid kunnen worden.

Papa don't preach. En dat opstandige meisje dat een keer ging tegen papa. Je hoorde Madonna, 1986 alweer. 40 jaar geleden, alsjeblieft zeg. Madonna, nu 67, is nog steeds actief in de muziek. Ik heb hier een opvallend berichtje, en dat heeft niet met muziek te maken, maar wel een opvallend berichtje van deze dag in het jaar 2012. Het was toen 21 september dat een meisje uit het Groningse Haren via Facebook haar vrienden een uitnodiging stuurde voor haar Sweet 16 feestje. Nou, ze maakte daar per ongeluk een openbaar evenement van en die uitnodiging werd massaal gedeeld en tienduizenden jongeren uit het hele land meldden zich aan. Het meisje verwijderde daarop het evenement. En kort daarop verscheen een nieuw Facebookpagina, Project X Haren, waarin de initiatiefnemers oproepen om op 21 september toch naar het feest te komen. Duizenden jongeren gaven aan die uitnodiging gehoor en dat leidde tot rellen, vernielingen en plunderingen, tot aan vragen aan toe in de Tweede Kamer na afloop. Nou, dat meisje zal haar verjaardag, dat ze 16 was, in 2012 nog lang blijven heugen. En daarmee werd ook meteen duidelijk de impact wat zo'n social media kon gaan hebben voor Nederland ook.

0: één van die liedjes waarin de titel niet gezongen wordt in het liedje Jimmy, zo heet het liedje. Maar we kennen het ook als de titel het lied van de eenzame fietser Boudewijn de Groot 1973. En Jimmy was natuurlijk een van de twee zoons van Boudewijn de Groot.
1: Splinter nieuwe muziek ontdek je hier voor het eerst. Omroep Horst aan de Maas, jouw lokale stem.
0: Night Drive, dit is nieuw, Shepherd.

0: Ja, nieuwe muziek hoor je voor het eerst bij ons. Shepherds, je kent ze van Jeromino. En dit was weer eens een nieuwe, The Night Drive.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, het was een hele goede morgen, maar bijna wordt het alweer middag. En dat betekent dat het zometeen tijd is voor Lunch Live tussen 12 en 1. De muziek en informatie zit eraan te komen vanuit de studio van Omroep PNM. Wij spreken elkaar morgen weer. Lunch smakelijk en een prettige voortzetting van deze maandag.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Zegersbouw, Bouwbedrijf Horst en Woonidee Daan Salet Zevenum.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat.

0: ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn, vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt

0: gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep PNM.
1: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Cocker Robin and Just Around the Corner. Een hele goede middag. Het is 7 over 12. Het is maandag en de 21ste van september. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Ed Sheeran.

Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. Afgelopen zaterdag zijn de brandweer en politie uitgerukt naar een mogelijke gaslekkage aan de Steeg in Zevenum. En uit onderzoek blijkt dat de 5 regionale ACT-interventieteams een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ryan Palme is provinciaal portefeuillehouder en benadrukt dat het continueren van ACT een belangrijke zaak is volgens hem. En na het sluiten van de supermarkt heeft Bezel sinds vorige week weer een plek waar inwoners terecht kunnen voor boodschappen en ontmoeting. Het nieuwe dorpservicepunt Bibetje draagt kijk naar de eerste week tevreden terug. Op de start. En kaplaan Roger Manen is benoemd tot administrator, oftewel waarnemend pastoor van de parochies die samen de federatie Sint-Vincentiëns vormen. Tot zover het nieuws in het kort. En je weet het, meer nieuws op de site Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon. Heb je hem? Probeer

Sheeran and a little bit more. Exact 12 minuutjes over 12 op deze maandag 21 september. En over 21 september gesproken. Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. Het is de Nationale Vitaliteitsweek. De 12e editie van deze week start dus vandaag met als thema werk, liefde. En het is de Internationale Vredesdag. En de Verenigde Naties roepen op deze dag op tot een wereldwijd staakt het vuren. Nou, dat is een van de grootste verlangens, denk ik, van iedereen. En de dag dat we op school hebben geleerd en uitgelegd hebben gekregen dat vandaag, 21 september, de herfst gaat beginnen. Maar dat nog nooit is gebeurd. Hoe dat nou in elkaar zit, ga ik straks allemaal uitleggen. Eerst naar Curtis Mayfield.

0: Stella Lively tijdens Lunch Live op deze maandag 21 september. Synthese en de Bibliotheek organiseerden afgelopen week een inspiratiesessie over armoede. Want de vrijwilligers werden bijgespijkerd dat hun kennis wat verder ging reiken dan alleen maar het ontdekken, maar dus meer de kennis gingen uitbreiden. Zeker rondom die armoede. Ik sprak Annemarie, moet ik zeggen, van Gaal.
1: Ja, mensen lopen er niet mee te koop, hè? Ze proberen het zo lang mogelijk onder de radar te houden. En als het echt niet meer gaat, ja, dan komt het vaak pas naar voren. Maar dan is het vaak al te laat om er iets aan te doen.
2: Armoede is niet altijd zichtbaar.

0: Toch krijgen vrijwilligers en professionals ook de gemeente beter te maken met mensen die financiële zorgen hebben. Om hen te helpen armoede beter te herkennen en te begrijpen, organiseerde Synthese samen met de bibliotheek een speciale bijeenkomst in de Schakel in Reuver. Speciale gast deze middag was ondernemer en schrijver Annemarie van Gaal. Zij deelde haar kennis en ervaringen rondom financiële zelfredzaamheid, armoede en bestaanszekerheid.
1: Als je schaarste voelt van geld en geldproblemen hebt, dan is je IQ 10 tot 15 punten lager dan als je dat niet hebt. Dus dit is om even aan te geven hoe maf de wereld in elkaar zit. We vragen van arme mensen om steeds ingewikkeldere dingen te kunnen begrijpen, terwijl hun gedrag gaat juist de andere kant op.
2: Dat zorgt ervoor dat de bandbreedte in hun hoofd om nog verstandige beslissingen te kunnen nemen, dat wegraakt, kleiner wordt. En daar maken ze vaak hele onverstandige korte termijn beslissingen.
3: Die dan fout zijn?
2: Ja, bijvoorbeeld als het vakantiegeld binnenkomt, in plaats van schulden aflossen, een breedbeeld tv kopen of zo.
1: Bijna alle gezinnen waar ik kom, die geldproblemen hebben, die hebben altijd wel een of andere verzameling. Ik weet niet, misschien kom ik bij de verkeerde gezinnen, maar altijd, en daar gaat heel veel geld naartoe.
2: En dan gaat daar hun hele ziel en zaligheid, en daar verliezen ze zich echt even in. Maar ja, zo'n verzameling, voor jou heeft het misschien waarde, maar als je het wil verkopen, is het natuurlijk helemaal niks waard, de meeste verzamelingen.
0: Met de bijeenkomst willen Synthese en de Biep ervoor zorgen dat mensen die in hun werk of vrijwilligerswerk in aanraking komen met armoede signalen eerder herkennen en inwoners op een betrokken en respectvolle manier verder kunnen helpen.
4: En ik merk dat door de gesprekken die ik in de loop van de morgen of de middag, als ik bij de mensen ben, die ik dan tegenkom. En dat is voor mij een hele puzzel om aan de slag te gaan en dat bij die mensen kenbaar te maken en of ze dat willen. Maar het is me nog telkens geluk met heel veel geld wat ze teruggekregen hebben. Belastingpapieren, heel veel. En daar krijg ik een heel goed gevoel bij. En de dankbaarheid die je krijgt van de mensen, ja, daar doe je het voor. Mensen gered dat ik ze huilende aan de tafel had zien zitten. En ja, dan word ik helemaal klein. En dat is mijn leven om iets te kunnen betekenen voor mensen. En zeker zoiets.
5: De herkenningspunten die Annemarie naar voren bracht, die komen toch weer even aan de oppervlakte. En het hele mooie vond ik dat toch de overheid ook even in beeld is gebracht. Want daar zitten heel veel dingen in ons werk niet helemaal jovel, laat ik het zo zeggen.
3: Dat was voor veel mensen een doolhof, hè? De overheid. Hè?
5: De overheid is en blijft een doolhof, voorlopig in ieder geval.
6: Wat meestal bij mij is blijven hangen is het verhaal van Annemarie van Gaal. Eigenlijk ook van een grote ondernemer die wel hart heeft voor de mensen. Die bij de overheid aan de deur rammelt om te zeggen van het is echt heel complex. Hoe kunnen we het gewoon eenvoudiger maken voor de mensen in onze maatschappij. Maar ook de hele fijne tips die ze gegeven heeft. Denk aan hoe je jongeren kunt helpen met het omgaan van geld. Wat kun je zelf doen om lasten omlaag te krijgen? Ja, echt die tips die kunnen ook vrijwilligers gelijk overdragen op inwoners. En ik denk, ja, dat doen we juist voor.
5: Normaliter maak ik altijd voor de mensen een budgetoverzicht. Wat mensen dus inkomen en uitgeven. Maar van Annemarie hoorde ik het kasboekje. En dat kasboekje, dat vind ik wel erg goed om te introduceren. En zeker die positiviteitsbeleving waar ze het over had. Dat na 3 maanden eens even kijken waar we staan en dan daar een feestje van omheen bouwen. Die neem ik voor mezelf mee.
1: Als ze 3 maanden lang hun kasboek hebben bijgehouden, dan maken we een feestmiddag. En ik noem dat een vergelijk je rijk middagje. Ik neem taart mee. Zij zorgen voor de koffie of de thee. En dan gaan we zitten met alle administratie, met het kasboekje erbij. En dan ga ik door alle kosten heen. En dan ga ik bij alle kosten zoeken naar een goedkoper alternatief. Zonder dat ze hoeven in te leveren op comfort of op kwaliteit of betrouwbaarheid. En dat lukt altijd.
0: Armoede gaat over meer dan alleen een

0: tekort aan geld. Financiële onzekerheid kan leiden tot stress, moeilijke dagelijkse keuzes en drempels om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Een gesprek kan helpen.
1: En toch gewoon beginnen met een paar algemene vragen van hoe gaat het met je? Je ziet er een beetje zorgelijk uit. Heb je zorgen? Waar bestaan jouw zorgen uit? Is er iets waar ik je mee kan helpen?
2: Maar dat kan fout vallen.
1: Ja, daarom moet je denk ik eerst gewoon proberen om een soort vertrouwensband en een paar gewoon algemene vragen. En dan komt iemand wel los. Als die ziet dat jij betrouwbaar bent en met de beste intenties tegenover staat, dan komt het wel goed.
3: Kijk, normaliter vragen we al heel ver door en we zitten al erg bij de mensen binnen. Als je alle bankgegevens naar voren haalt, maar dan toch nog één slagje dieper gaan. En niet voor het weten, maar voor te kunnen helpen. Dat neem ik mee uit deze middag.
4: Ik kijk echt terug op een prachtige middag wat hier heeft plaatsgevonden. En ik denk dat de vrijwilligers echt heel veel tips hebben gekregen. Maar ook onder de indruk waren van het mooie verhaal wat ze heeft verteld. En ja, dat levert ons heel veel op.
5: Geld maakt niet per se gelukkig. Maar een financieel onafhankelijk leven is vaak wel een voorwaarde om gelukkig te kunnen worden. En dat is iets wat ik iedereen gun en ik hoop, ik blijf op de deur bonken bij de overheid om bepaalde zaken aan te passen en te zorgen dat we uiteindelijk naar een financieel vrije samenleving gaan. Dank jullie wel.
6: Het filmpje staat al op ons YouTube-kanaal, dus wil je terugzien, dus dat is het adres.
7: Lunch Live.

de stem van Frans Pollux. Niet goed, Lottem. 1:30. We gaan zo naar het nieuws. Maar eerst de allernieuwste van Sommelier. Feels Part 2.

0: It feels like home. Exact 3:30 over 11:30 op deze maandag. 12:30 moet ik zeggen, op deze maandag 21 september. We gaan naar het nieuws en het weer. Goedemiddag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. Afgelopen zaterdag werd er een gasleiding geraakt bij grondwerkzaamheden aan de Steeg in Zevenum. Hierbij kwam er gas vrij. Om 5:05 zijn de brandweer en politie uitgerukt, waarna de politie de weg tijdelijk afsloot. De brandweer heeft de gaskraan dichtgedraaid en de beschadigde gasleiding zal later hersteld worden. De gemeente Wesel is op zoek naar de allereerste kinderburgemeester. Leerlingen uit groep 7 kunnen zich hiervoor aanmelden. Die kinderburgemeester mag bijvoorbeeld met de burgemeester mee naar verschillende evenementen in de gemeente en kan ideeën van andere kinderen onder de aandacht brengen. Geïnteresseerde kinderen kunnen een vlog maken over wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Tot en met 30 oktober kan deze vlog worden ingestuurd als deelname. Kerkgangers van de 7 Vincentius-parochies kunnen nu luisteren naar kapelaan Roger Manen. Hij is waarnemend pastoor totdat er een nieuwe opvolger is gevonden. De parochies kwamen zonder pastoor te zitten na het emiraat van pastoor Peter van der Horst, die ruim 30 jaar daar pastoor was, en pastoor Piet Houben. Bibetje in Wesel heeft in de eerste week veel bezoekers gekregen. Ondanks dat de supermarkt in Wesel gesloten is, kunnen inwoners toch nog boodschappen doen. En dat kan dus sinds vorige week bij het dorpservicepunt Bibetje, waar naast gewone boodschappen ook streekproducten worden verkocht. Inwoners reageren positief op deze nieuwe plek, die ook dient als ontmoetingsplek voor Wesel. En dan nog het weer. Het blijft droog en wisselend.

vanochtend bewolkt met een temperatuur van maximaal 21 graden. Morgen wordt het half tot zwaar bewolkt met 19 tot 20 graden. Meer nieuws kunt u vinden op omroeppnm.nl en omroephorst aan de maas.nl.

Karol G en Bruno Mars zitten met hun gebroken harten. En ze hebben nog steeds last ervan. Ja, zit je in de auto en geniet je van de muziek van Lunch Live, dan moet je wel heel even op jouw snelheid letten. Op de N273 word je namelijk gecontroleerd op jouw snelheid. Dan de andere meldingen die binnenkomen. Op de A73 Venray richting Venlo, ter hoogte van Horst, staat een auto met problemen aan de kant bij 56,1. Dan de N270, de hoogte van IJsselstein, daar staat een auto aan de kant met een motorkap omhoog bij paaltje 30,1 om precies te zijn. Dus ik ben een beetje alert op deze twee puntjes. A73 en 270. En inderdaad, die flitsen op de N273.

Live samen met Christina Aguilera. Move Like Jagger. Je luistert naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Het is 12 minuutjes voor 1 op deze maandag 21 september. De dag dat de herfst zou beginnen. Maar de herfst gaat niet beginnen vandaag. Nee, pas woensdagnacht en om exact te zijn... om 2 uur, dus 23 september. Hoe komt het nou? Nou, een astronomische seizoen start niet per definitie op de 21ste van de maand. Sterker nog, sinds de invoering van onze huidige kalender is de herfst nog nooit op 21 september begonnen. Overmorgen dus 23 september exact start de echte astronomische herfst. Een astronomisch seizoen gaat niet altijd op de 21ste dag van de maand. Nochtans hebben veel mensen het wel zo geleerd op school. Maar dat klopt dus niet. Astronomische seizoenen zijn gebaseerd op de positie van de aarde ten opzichte van de zon. En de seizoenverschillen ontstaan door de schuine stand van de as waar de aarde om draait. En de astronomische herfst begint wanneer de dag en nacht daardoor even lang duren. En dit jaar is dat dan woensdagnacht 23 september. En het is dus

Dus een hardnekkig misverstand. En de herfst start inderdaad op het moment dat de stand van de aarde en de zon ervoor zorgen dat de dag even lang is als de nacht. En dat exacte moment kan men op een specifieke dag plaatsen. Maar gemakkelijkheidshalve heeft men gekozen voor 21 september. En ook de andere astronomische seizoenen hebben geen vaste data, omdat ze afhankelijk zijn van de stand van de zon. Op het ogenblik dat de zon in de loop van de maart loodrecht invalt op de evenaar, begint de astronomische lente. En dit jaar was dat op 20 maart en niet op 21. Nee, was op 20 maart inderdaad, maar niet op 21 maart. En de zomer begon dit jaar wel op 21 juni. En ook de winter zal starten op de dag dat de meeste mensen het verwachten, namelijk op 21 december.

0: Nou is Ilse de Lange nooit echt weg geweest, maar dankzij de TikTok-filmpjes is ze weer helemaal terug. En zeker ook bij de jongere generatie, als ik het zo heel even mag uitdrukken. Bij Museum De Locht in Melderslo vond vorige week de jaarlijkse aardappeldag plaats. Omroep Horst en de Maas nam een kijkje bij de ouderwetse machines en activiteiten voor jong en oud.
1: En wat gebeurt hier vandaag?
2: Aardappeldag, thema aardappel. Dus we willen laten zien het rooien van de aardappel, welke verschillende rassen aardappels dat er zijn. En ja, ook het, voor de kinderen het maken van aardappelmannetjes, het veilen van aardappelen. Dus van alles wat met het thema aardappel vandaag.
1: En waarom is het zo belangrijk dat het gevierd wordt?
3: Het is een speciale teeltpot van het bedrijf van aardappelen. En daarom hebben we ook een hele reeks machines daar staan. Van landploegen, oogstpoten. Een hele reeks machines heb je altijd in, bij de collectie op het museum.

0: En wat is de reactie van de mensen vandaag?
1: Ja, iedereen vond het wel leuk. Ja, helaas, het weer werkte niet zo erg mee. Maar op het laatst, alles goed. Dus de zon schijnt nu. En ja, voor ons was het toch wel een redelijk geslaagde dag.
0: En de hoeveelste editie is dit? En dan gaan er nog meer komen?
2: Dat is de derde keer dat we dit doen. Er waren toch vandaag veel kinderen die enthousiast mee gewaard hebben. Hoop dat zelf ook niet.
1: Nou, hier dus verschillende aardappelrassen te laten zien. Het sorteren van aardappelen. We verbouwen hier zelf aardappelen. Heel veel verschillende rassen. Die hebben we vandaag gerooid. En er was een machine die de aardappel dus uit de grond haalde. En de kinderen hebben die aardappelen opgeraapt. Ja, dat was heel leuk. En van die aardappelen die opgeraapt werden, werden bij de historische boerderij aardappelmannetjes gemaakt. Dus ja, heel veel ja, voor iedereen wat wils.
3: Ik kreeg heel even een flashback. Dat heb ik wat gedaan als kind zijnde in de grote vakanties. Aardappelen geraapt. Jongen. Gloeiend heet, maar alfijn, dat is allemaal geweest. We gaan richting het einde van Lunch Live. Het is inderdaad 4:01. We gaan er een eind aan breien met Supertramp en It's Raining Again. Nou, als ik naar buiten kijk, dan is het helemaal niet het geval. Geniet van de dag en je weet het, elke werkdag Lunch Live, zo ook morgen weer. Tot dan!

0: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
4: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
3: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
5: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Roermond is aan zijn verwondingen overleden. Even voor 10 uur werd er geschoten op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. De hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer, maar hulp mocht niet meer baten. De politie doet onderzoek naar het schietincident. In Limburg krijgen reizigers 50% korting op treinkaartjes tijdens de sluiting van de A2. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein. Op een agrarisch bedrijf in het buitengebied van Overloon is vanochtend brand uitgebroken. In de wijde omgeving is de dikke zwarte rookwolk te zien. De brand werd 8:15 vanochtend ontdekt bij het bedrijf aan de Merselozeweg. Wat er precies in brand staat is op dit moment nog niet duidelijk. En ruim 30 jaar na zijn rol in de tv-serie over een groep baarloze verzetstrijders brengt Huub Stapel hun verhaal opnieuw tot leven. Dit keer speelt hij de hoofdrol in het theaterspectakel Partizanen van toneelgroep Maastricht en Servé Hermans. Het theaterstuk is vanaf mei volgend jaar te zien in de Rode Hal in Kerkrade.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmorgen was er een afwisseling van zon, wolkenvelden en wat stapelwolken. Het is wel droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 18, lokaal 19 graden. Bij een zwakke, af en toe matige wind uit een noordwestelijke richting. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er zijn opklaringen afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft wel de hele dag droog. Het blijft zwak af en toe matig waaien uit het noordwesten. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 21 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie stopt met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Agenten mogen nog wel naar interne vieringen of vieringen die worden georganiseerd door anderen. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang binnen een half jaar verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden in de noodopvang structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de homo-acceptatie onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. En het wordt 18 tot 20 graden.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zet

0: De inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen een reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 19-jarige nepagent is opgepakt omdat hij een bejaarde vrouw uit Kerkrade voor zo'n 35.000 euro zou hebben opgelicht. De man werd in Deventer opgepakt nadat de politie beelden van hem had gedeeld. Het slachtoffer van de fatale schietpartij gisteravond in Roermond is een 21-jarige Roermondenaar. Even voor 10 uur werd hij dodelijk getroffen in de wijk Donderberg. En de miljoenen kostende programma's om de korenwolf te redden hebben volgens onderzoekers geen zin als de landbouw zich niet aanpast. De Europese hamster komt in Limburg op nog maar een paar plekken voor.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fout te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leeg vissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie...

0: locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
2: Driesse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Driesse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
5: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
4: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
6: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
7: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
8: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 19-jarige nepagent is opgepakt omdat hij een bejaarde vrouw uit Kerkrade voor zo'n 35.000 euro zou hebben opgelicht. De man werd in Deventer opgepakt nadat de politie camerabeelden van hem had gedeeld. Het slachtoffer van de fatale schietpartij gisteravond in Roermond is een 21-jarige Roermondenaar.

0: Even voor 10 uur werd hij dodelijk getroffen in de wijk Donderberg. En de miljoenenkosten van de programma's om de korenwolf te redden hebben volgens onderzoekers geen zin als de landbouw zich niet aanpast. De Europese hamster komt in Limburg op nog maar een paar plekken voor.
1: Zon, wind, sneeuw of

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstandemaas.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op. En

0: Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 19-jarige nepagent is opgepakt omdat hij een bejaarde vrouw uit Kerkrade voor zo'n 35.000 euro zou hebben opgelicht. De man werd in Deventer opgepakt nadat de politie camerabeelden had gedeeld. Het slachtoffer van de fatale schietpartij gisteravond in Roermond is een 21-jarige inwoner van de stad. Even voor 10 uur werd hij dodelijk getroffen in de wijk Donderberg. En bij wijze van experiment komen er seksspeeltjes beschikbaar voor de gedetineerden van vrouwengevangenis Terpeel in Evertsoort. Daarmee zou de seksuele gezondheid van de gevangenen moeten verbeteren.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat de huur voor mensen die scheef wonen in een sociale huurwoning jaarlijks verplicht wordt verhoogd. De minister wil dat het bedrag omhoog gaat met maximaal 100 euro per maand. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien en de

NAVO willen testen. Poetin zou daarmee vooral willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. In het dak zat asbest.

0: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen 3 Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatie.

0: Dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Een Maastrichtenaar die zijn dochter jarenlang seksueel misbruikte is door de rechtbank veroordeeld tot 6 jaar cel. Die straf is hoger dan de eis van het OM dat eerder 4 jaar gevangenisstraf eiste. Het slachtoffer werd vanaf haar 4e tot haar 16e levensjaar verschillende keren door haar vader verkracht. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden. 2 Limburgse festivals zijn bekroond met een FestiLeaks Festival Award. Bospop in Weert sleepte de prijs voor beste line-up in de wacht en Jera On Air in IJsselstein kwam uit de bus als meest betrokken festival. De FestiLeaks Festival Award zijn publieksprijzen die worden uitgereikt door communityplatform FestiLeaks. In de zomer kunnen bezoekers de festivals die ze hebben bezocht waarderen. Dit jaar werden er bijna 63.000 stemmen uitgebracht. Een wielrenner is vanmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een harde val in Bezel. Op de burgemeester Jansenstraat ging de fietser onderuit en belandde hij midden op het fietspad. Andere fietsers vonden de wielrenner en waarschuwden de hulpdiensten. En de gedetineerden van vrouwengevangenis Terpeel in Evertsoort mogen, bij wijze van proef, seksspeeltjes gaan gebruiken. Het verbod op seksuele hulpmiddelen in gevangenissen wordt voor de proef 1 jaar lang opgeschort. Met het experiment wordt gekeken of de seksuele gezondheid van de gedetineerden in Evertsoort verbetert. En het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen en een temperatuur van 21 graden. Het blijft vandaag droog. Vanavond koelt het snel af en morgen vroeg is er kans op mist.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en wat stapelwolken. Het is wel droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 21 graden bij een zwakke af en toe matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 9 à 10 graden als minimumtemperatuur. Ook kan zich in de vroege dinsdagochtend een nevel- en mistbank vormen. Dinsdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld.

0: wolkenvelden. Het blijft droog. Wordt maximaal zo'n 21 graden bij een zwakke noordenwind.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft vanmiddag brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle is.

En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en max 21 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Een Maastrichtenaar die zijn dochter jarenlang seksueel misbruikte is door de rechtbank veroordeeld tot 6 jaar cel. De straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie dat eerder 4 jaar gevangenisstraf eiste. Het meisje werd vanaf haar 4e tot haar 16e levensjaar verschillende keren door haar vader verkracht. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden. De gemeente Maastricht heeft 300.000 euro uitgetrokken voor herstel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Een groot deel van de collectie is beschadigd of zelfs verloren gegaan door het werk van de museumkever. Een insect dat eitjes legt in bijvoorbeeld opgezette dieren. Conservator Astrid Smeet legt uit wat er dan gebeurt.
1: Zij ruimen organisch materiaal op en daar kun je op één moment heel erg blij mee zijn. Maar ik denk dat een bibliothecaris of een conservator van het Natuurhistorisch Museum is daar niet zo blij mee. Dus wij moeten daar in actie voor komen en die beestjes zo goed mogelijk verwijderen uit onze collecties.
0: Sommige stukken zijn dusdanig aangevreten dat ze verloren zijn gegaan. Maar dat geldt niet voor alles. Het museum heeft inmiddels geld, tijd en middelen vrijgemaakt om het verval te ontdekken en te repareren. Twee Limburgse festivals zijn bekroond met een FestiLeaks Festival Award. Bospop in Weert sleepte de prijs voor beste line-up in de wacht. Jera On Air in IJsselstein kwam uit de bus als meest betrokken festival. De FestiLeaks Festival Awards zijn publieksprijzen die worden uitgereikt door festivalplatform FestiLeaks. Zomers kunnen bezoekers de festivals die ze hebben bezocht waarderen. Dit jaar werden er bijna 63.000 stemmen uitgebracht. En de gedetineerden van vrouwengevangenis Terpeel in Eversoort mogen, bij wijze van proef, seksspeeltjes gebruiken. Het verbod op seksuele hulpmiddelen in gevangenissen wordt voor het experiment 1 jaar lang opgeschort. Met de proef wordt gekeken of de seksuele gezondheid van een gedetineerde hierdoor verbetert. En het weer. Na een grotendeels zonnige dag koelt het vanavond snel af tot 1 graad of 7. Morgen vroeg is er kans op mist. Daarna wordt het morgen, net als vandaag, zonnig met wolkenvelden. Het wordt dan 1 graad of 20.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmiddag waren door zonnige periode afgewisseld door wolkenvelden en wat stapelwolken. Het is wel droog gebleven, de maximumtemperatuur. Die is uitgekomen op zo'n 21 graden bij een zwakke af en toe matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 9 à 10 graden als minimumtemperatuur. Ook kan zich in de vroege dinsdagochtend een nevel- en mistbank vormen. Dinsdag overdag zijn door zonnige periode afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog, wordt maximaal zo'n 21 graden bij een zwakke noordenwind.
4: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband in een van de hoogovens. Na ongeveer een uur was de brand onder controle. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen.

Nu worden die vaak uitgesteld, wat traumatisch is voor slachtoffers. Daarom komen er vaste data voor deze strafzaken. En de Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen, nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later.

0: programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben

0: natuurlijk niet gezegd.
1: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
3: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
3: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Volg al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First, John Wijs.
7: Servicemonteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.

overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: avond. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
5: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
4: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
4: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
3: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
6: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
5: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Service monteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.
10: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
1: Dit is Horst aan de Maas nu.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en wat stapelwolken. Het is wel droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 21 graden bij een zwakke af en toe matige wind uit de noordwestelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 9 à 10 graden als minimumtemperatuur. Ook kan zich in de vroege dinsdagochtend een nevel- en mistbank vormen. Dinsdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog, wordt maximaal zo'n 21 graden bij een zwakke noordenwind.
2: Ha.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek.

0: In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang. Maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: echte dromen. Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl. Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer.

0: Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.